0: Jazz Attitude. Jazz Attitude. Vous avez écouté Jazz Attitude.
1: Je hebt net geluisterd naar Jazz Attitude. Heb je ervan genoten?